0: voor mijn 450.
1: Nee, je 450.
0: Okay, we can handle 25 disregard.
1: Yeah, it's clear. Can handle 9425. Can disregard.